0: plaaslike treffer, net hier op RSG.
1: Ergens op een grondpad, kijk ik naar die zonzak.

spelen van een berg, op een schuur van een afgrond, van hut tot herberg. Kom ons dromen zwerven.

Môre môre Bongozi, kwa sa XKFM. Ja, joy te dawa Maltin Edberg, dan wat joy toe ek met, ek kan ek toe e radio XKFM, en kwa sa hy, dan joy te dawa kwa mink a Maltin Edberg.

niet, verzeker niet. Want ik verzeker niet, verewig niet. Als ik verkeerd is, kan je mij rechtstaan. Want ik recht om verkeerd te wees. En soos die goedheid en die sleg, voel dit soms sleg om goed te wees.